0: 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.

Nothing But Tears met Overcome hier op Studio Reden. De volgende plaat is eigenlijk heel erg bijzonder geworden, want die plaat werd geschreven door Dave Pirner, de zanger van de band. En dat was tijdens een hele zware depressie en echt een mentale breakdown van Heb Ik Jou Daar. Alleen de regisseur van de clip heeft het zodanig gemaakt dat er in die videoclip allerlei beelden zijn vertoond van kinderen die vermist waren en ouders die naar hun kinderen op zoek waren. En een groot gedeelte van die kinderen hebben naar aanleiding van die muziekvideo dus weer contact opgenomen met hun ouders, omdat ze niet wisten dat hun ouders naar hen op zoek waren. Super triest verhaal. Dus voor de meeste kinderen is het ook nog eens een keer heel goed afgelopen. Ik heb het over Saul & Simon met Runaway Train.

Take Me Back, inderdaad, van Kygo en Max McNow hier op Studio Reden. En daarvoor hoorde je dus ook nog Soul Asylum met Runaway Train. En als je denkt dat verhaal, oeh, dat was best aangrijpig en heftig, is het ook. Maar zoek vooral op YouTube nog even de clip op, want dan krijgt het nog meer lading. En er zijn genoeg verhalen ook over deze plaat te vinden. Zo dadelijk is het even spieken, Sugar van Maroon 5 na Bee Gees met Tragedy.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is rustig onderweg, maar wel staat er file door wegwerkzaamheden. De A12 van Den Haag naar Arnhem is dit weekend dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En dit veroorzaakt file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud nu zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: No Doubt, It's My Life hier op Studio Reden. Ja, klein beetje ondeugend, want Jan van Gelderen komt straks de studio ingelopen. Maar ik heb al even gespiekt wat het weer gaat doen. Ja, ga ik natuurlijk niet verklappen, want daar komt Jan voor. Daarna hoor je de Pointer Sisters met I'm So Excited. En nu is het even opstaan en dansen met Louis Fonsi, Demi Lovato, Echamela Culpa.
1: Hey Fonsi.

Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen, waardoor het flink kan afkoelen. De minima liggen tussen 7 en 10 graden. Morgen is het warm nazomerweer met maxima van 22 of 23 graden. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het waait nauwelijks. Maandag kan het zelfs 27 of 28 graden worden, maar daarna wordt het koeler en wisselvalliger. Ga voor meer weer naar de site.

Een echte feel-good classic van de Pointer Sisters. I'm so excited hier op Studio Reden. Dat was ik anderhalf uur geleden ook. Bijna twee uur bij het begin van deze goedemorgen van zondag 6 september. And time flies when you're having fun, want hij is alweer bijna voorbij. Wens ik jou een hele fijne zondag. Spreken we elkaar aanstaande zaterdag weer om 10 uur sharp hier op Studio Reden. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is de vertraging voorbij knooppunt Hattermerbroek een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Thijs en Doorland.
1: Je beleeft het hier.
2: Ja, je beleeft ook hier je zondagmiddag. En daar gaan we stinkend ons best voor doen, zal ik maar zeggen. Je hoorde Shawn Mendes met Wonder. En door met Max en Andy Grammer.

Ja, die vent heeft een verschrikkelijk mooie plaat gemaakt. Hè. Dit was Henry Hart natuurlijk van Bruce Springsteen. En over lekkere platen gesproken. Zo direct Lucy Silvas met Breathe In, Breathe Out. Dat staat dan wel niet in de titel, maar dat zingt ze wel.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vulddoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten vertraging. En verder is de N346 van Zutphen naar Hengelo in beide richtingen dicht tussen Vorde en Almen. Dit komt door een ongeluk en al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB.

0: en Doerland.
1: Ja, lekker begin zo van de tweede uur, hè, met deze Jonas Blue. En je hoorde de Edge of Desire. Van harte welkom in de tweede uur. Heerlijk hits, lekkere classics. Wat dacht je van Davina Michel?

0: en het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.
1: I'm gonna say this right here and right now. I need your help.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee bijzonderheden in Gelderland deze zondagmiddag. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 5 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de N346 Zutphen-Hengelo die is in beide richtingen dicht tussen Voorde en Almen. Dit komt door een ongeluk. Verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden en soms ook enige wolkenvelden. Het wordt 21 tot 23 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik zwakt naar 13 tot 15 graden. Morgen wordt het warm na zomerweer met in de middag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. Morgenavond is er een kleine kans op een bui. Vanaf dinsdag is het wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Er staat 6 kilometer file met een half uur oponthoud. En de N346 Zutphen-Hengelo die is in beide richtingen dicht. Tussen Vorden en Almen ook door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Empire State of Mind, Alicia Keys. En we hadden ook nog Dido met White Flag hier op Studio Reden. Waar we een beetje in het hoekje hangen van dames die mooie muziek maken. Sienna Spiro is dit. Great Expectations.

als je niet je heupen op kan bewegen, weet ik het ook niet. Hè? Dance Little Sister Terrence Trent D'Arby. Hier op Studio Reden natuurlijk. Met onderweg Yves LaRocque, Rise Up. Maar eerst nog even Tom Grennan.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A12. Er gebeurde ook een ongeluk, maar alle rijstroken zijn gelukkig wel weer vrij. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Culemborg een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

naar de jaren 80 met Starship en We Built This City. En we hadden ook nog Miles Smith met Niall Horan. Deden we wat dichter bij de tijd met Drive Safe. En we blijven even in het hoekje.

Coldplay en My Universe. En we hadden nog Somber hier op Studio Reden met Homewrecker. Onderweg zie ik Son Mieux met Dark Before the Dawn. Maar eerst nog even Billy Idol, Sweet 16.

0: Unstoppable.
1: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk bij Culemborg. De linkerrijstrook is hier dicht en dit kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: haast niet, hè? Nou ja, misschien met Queen, hè? Madness, Embarrassment. En dan gaan we snel door met Cameron Whitcomb.
1: Maiden. Dit is Studio Maiden.

sommige klassiekers die blijven gewoon hoog in de top staan, hè? Van je playlist. Coolio, Gangsta's Paradise, mag niet ontbreken in die 90s playlist. En wat ook nog Euphoria van Loreen. Dat hoor je natuurlijk hier allemaal op Studio Reden. Lekker op je zondag, even lekker rustig aandoen. Het weer speelt ook aardig mee met ons. Mogen we niet overklagen, hè? Onderweg is Rick Ashley naar Harry Styles.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

lekkere zomerknaller Bossa met Magnetic. Ik ben benieuwd hoe snel zo'n plaat dan weer uit de top 40 gaat verdwijnen. Hè? Daarvoor ook nog Ed Sheeran, Sing. En dat hoor je natuurlijk hier op Studio Reden, waar ik alweer in mijn laatste half uurtje zit. Ja, ik zie hem alweer een beetje ijsberen over de gang. En Jan van Gelderen

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden en soms ook enige wolkenvelden. Het wordt 21 tot 23 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik zwakt naar 13 tot 15 graden. Morgen wordt het warm na zomerweer met in de middag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. Morgenavond is er een kleine kans op een bui. Vanaf dinsdag is het wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

dat is een beetje in het kader van Hush Hush. Chic and My Forbidden Lover hier op Studio Reden. Ja, ik ga afscheid nemen van je. Het was weer mooi voor deze zondagmiddag. Hou hem zeker hier op Studio Reden. Want de muziek gaat hier natuurlijk gewoon door. En ook de start van de nieuwe werkweek kan je het beste beginnen met Studio Reden op je radio. Straks Klaas Vrom tussen 4 en 6. En dan wens ik jou nog een hele fijne zondagavond. Dit is Carol G en Bruno Mars. Stil.

Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan

er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

Back dus van Kygo en Max McNown. En hiervoor hadden we nog Lady Gaga. Ook nog Rain on Me. Eens even kijken. Informatie. Een reis naar een van de minst bezochte landen ter wereld zonder zelf het vliegtuig in te stappen. Mark Rood uit Velp die vertelt bij AMBO, PCOB, over zijn reizen door Turkmenistan. Een land vol bijzondere architectuur, symboliek en opvallende contrasten tussen het dagelijks leven en de enorme monumenten. De lezing heet Turkmenistans wonderlijke werkelijkheid. En die is dinsdag aanstaande 8 september in de Elleboog in Velp. En donderdag 10 september in het dorpshuis in Greden. De aanvang is 2 uur. Leden hebben gratis toegang. En anderen die betalen gewoon 5 euro. Dus dat een leuke lezing over Turkmenistan. Ontdekken vanuit Velp en Greden. Lijkt me een om te zien.

zijn we hier ook al met z'n allen, hoor. Dat was Pink op Studio Reden. En het is zondagmiddag. We maken er gewoon een hele gezellige zondagmiddag van. Met straks natuurlijk even voor 5:30 het borrel met. Dus zet die voorbereiding maar lekker klaar. De glazen, de schaaltjes vullen met de nootjes, de pinda's en ja, wat je allemaal maar lekker vindt. Kaasplankje erbij en zo. Lekker, toch? Eens even kijken. Mister komt eraan met Broken Winds. Taylor Swift hebben we ook nog met Opalite. En nu Jack Johnson.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
1: Reden, Rozendaal Centraal.

0: deze zondagmiddag bij Studio Reden. Mister Broken Wings, dat kwam natuurlijk uit de jaren 80. En natuurlijk ook lag die op een plankje 80 in die hele grote archievenkast die hier in de hoek zat van de studio. Hiervoor hadden we nog Taylor Swift met Opalite. Ook leuk, toch? Dan heb ik weer wat regio-informatie. Zin om eens binnen te kijken op plekken waar je normaal niet zomaar komt? In Reden en Roosendaal kan het komend weekend volop. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen de ruim 50 monumenten hun deuren. Van eeuwenoude kerken en boerderijen tot villa's en bijzondere gebouwen. Ook de Dierense Toren, de Brandtoren en de Stenen Postbank zijn te bezoeken. Vrijwilligers vertellen er graag de verhalen achter de gebouwen over. Kijk voor alle locaties en openingstijden op openmonumentendag.nl. Dus openmonumentendag.nl. Komend weekend 12 en 13 september. Veel monumenten in Reden en Roosendaal. Die openen dan hun deuren. Nou, ga allemaal lekker kijken. En ik denk dat ik zelf ook maar eens even ga kijken. Die monumenten, dat is echt heel bijzonder. Wij gaan door met de muziek. Alex Warren, die komt eraan met Passenger. En nu Mooney. Dolph, I'll be loving you.
1: Je beloofd.

Loving You. En zojuist Alex Warren met Passenger. Vrienden, dit is vandaag 6 september. Van Pink Floyd tot de Coloniering en van The Beatles tot Elton John. 6 september is een dag met een flinke muzikale geschiedenis. We beginnen in 1943. Roger Waters wordt geboren. De

Guitar Gentle Weeps op. En luister goed, de beroemde gitaarsolo is van Eric Clapton, hoewel zijn naam nergens op de plaat staat. In 1975 staat Rod Stewart bovenaan in Groot-Brittannië met Sailing. Ook Nederland gaat voor die klassieker. Nederpop dan. In 1982 presenteert Golden Earring in Amsterdam het album Cut. De videoclip van Twilight Zone, geregisseerd door Dick Maas, wordt er uitgebreid in de schijnwerpers gezet. Het album haalt vervolgens de nummer 1 positie in Nederland. En tenslotte 1997. Elton John neemt zijn nieuwe versie van Candle in the Wind op als eerbetoon aan prinses Diana. Het wordt een van de succesvolste singles ooit. Ja, vrienden, 6 september. Een datum vol klassiekers, verrassingen en popgeschiedenis. En ja, volgend weekend in Reden-Roosendaal nog meer popfacts. Dus blijf lekker luisteren. Ook vandaag dus nog. Wij gaan door met de muziek, de Golden Earring. Ja, daar had ik het straks over, hè. Die

0: Clap Your Hands. Sia hoorde je zojuist. En ja, vrienden, straks in het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal het belangrijkste moment van de zondag. Elke zondag weer het borrelmoment even voor 17:30. Blijf lekker hangen tot aan 18:00. Geniet ervan. Ik had het al vorig jaar aangekondigd. De Goldeniering met de Twilight Zone. Die ga je nu horen.
1: Klaas Groom, The Netherlands.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Het

0: gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij twee penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file. Bij Barneveld een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, tussen de slechte tijden hebben we natuurlijk ook de goede tijden. Dit was All City met Good Time. Welkom terug. En we begonnen dit uur met Max en Eddie Kramer, The Thing I Love. We gaan door tot aan 6 uur. Greet Roosendaal Centraal, blijf lekker hangen. We maken het gewoon ontzettend gezellig. Hier is Johnny Hates Jazz.

Met Diane en die vorige Miley Cyrus and of the world. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, wandelen door de Havikerwaard. Zin in een wandeling in de natuur? Morgen, maandag 7 september is het dan, neemt IVN Oost Veluwe Zoom je mee door de Havikerwaard bij de Steeg. De route is zo'n 5,5 kilometer lang en loopt door de uiterwaarden van de IJssel, langs een oude weg richting Ellecom. En vervolgens terug naar de omgeving van kasteel Middachten. Onderweg zie je een mooie mix van rivierlandschap, landbouw en natuur. De paden kunnen hier en daar behoorlijk hobbelig en drassig zijn. Dus wandelschoenen zijn geen overbodige luxe. De wandeling begint om 9:30 bij de parkeerplaats van kasteel Middachten aan de Smitsallee. Meedoen is gratis. Aanmelden, dat hoef je niet te doen. En meer informatie hierover is te vinden op ivnoostveluwezoom.nl. Dus dat is maar morgen, maandag dus, wandelen door de Havikerwaard. Lekker leuk.

0: Lauren. Je hoorde Choosing Texas. En hiervoor nog Champagne, Rock'n'Roll Star.
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: Ja, het is weer bronsttijd op de Veluwezoom. En dat betekent niet alleen burrelende herten, maar ook extra politie en boa's in het bos. Want blijkbaar zijn er mensen die denken, vroeg in de ochtend, donker bos, wild kijken. Prima ideetje. Nou, de boa, die denken daar anders over. Met warmtecamera's wordt gezocht naar nachtelijke natuurliefhebbers. Dus als je binnenkort denkt dat je veilig achter een boom staat, nou, de techniek kijkt gezellig mee. Wil je gewoon legaal edelhert kijken? Ja, dat kan onder meer bij Herikhuizen of langs de bronstroute vanaf paviljoen De Bochtbank. Ja, en daarna natuurlijk terug naar huis. Familie, buren, vrienden en kennissen, die zijn er dan ook. En samen gaan we het glas heffen. Dat doen we dus nu ook in het borrelmoment. Met snacks erbij. Bitterkarnituur, bitterballen, nootjes, worst en ook nog een lekkere kaasplank. Ja, vrienden, dit is...
1: Het borrelmoment. Het borrelmoment.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Olivia Dean, Man I Need, hoorde je zojuist. En hiervoor nog de script met The Last Time. Dan voor wat betreft deze zondagmiddag heb ik nog een laatste informatiebericht. Een feestje bij de kringloopwinkel voor Dorcas in Velp. Ja, daar gaat het over. De winkel aan de Noordlaan viert vrijdag 11 en

0: activiteiten. Lekker toch, poffertjes? En zaterdag kunnen kinderen hun eigen spullen verkopen tijdens de kleedjesmarkt. Er is beide dagen ook sminken, blikgooien en een loodjespel. En natuurlijk kun je er gewoon lekker kringloop shoppen. De opbrengst die gaat naar projecten van Dorcas in het buitenland. En kijk hiervoor op dorcas.nl/kringloopwinkels/velp. Ik herhaal dat nog even, dat is een hele zin. dorcas.nl/kringloopwinkels/velp. Dus daar kun je alle informatie daarover vinden. Wij gaan terug naar de muziek.
1: Studio Reden.
0: Ja, ik heb hem net achter me zien wandelen. Jan van Gelderen. Dat straks dus met z'n weer. Eerst nog even Ellie Goulding, 16. En nu Jamiroquai, White Knuckle Ride.

0: terug aan die tijd dat je zelf 16 was. Nou, ik soms ook nog wel hoor. Maar goed, dat was Ellie Goulding, 16. Onderweg, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met 1, 2, 3.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Het kwik zwakt naar 13 tot 15 graden. Er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Morgen wordt het warm na zomerweer, met in de middag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. De wind is matig van kracht en draait morgenmiddag van zuid naar zuidwest. Morgenavond is er een kleine kans op een bui. Vanaf dinsdag is het wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 2.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van

bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait jamais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met

van de Noorse koning Harald, komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt.

0: is Studio Reden. 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44%.